Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de film, aflevering 227 en voor de derde keer, besteden we aandacht aan muziek van Gerald Fried. Eind jaren 50 kwam Gerald Fried vanuit de oostkust van Amerika, waar hij onder meer als hoboïst had gespeeld, bij het Pittsburgh Symphony Orchestra naar Hollywood. En hij vond al gauw werk bij de televisiestudio's om muziek te schrijven bij series als Gunsmoke, Star Trek en Lost in Space. In de jaren 60 kon hij zijn jazzliefde kwijt in de ritmische begeleiding van de geheimagenten in The Man from U.N.C.L.E. Deze historische actieserie die liep van 1964 tot 1968.

In deze Sound of Movies heeft u geluisterd naar een filmscore van Gerald Freed. Het tweede blok, dat waren filmscores uit de televisieserie Mission Impossible. Die liep van 1966 tot 1972. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, vanavond The Muppets, nummer 1. Het is muziek uit The Muppet Show, de televisieserie die te zien was in de jaren 1977 tot 1979. Luistert u naar de herkenningstune van Sam Pottle en Jim Henson. De composities komen uit de pennen van onder andere Piero Umiliani, Mana Mana, Joe Raposo, Being Green, Randy Newman, Simon Smith and His Amazing Dancing Bear, Gilbert Bécaud, What Now My Love, Paul Williams, Rainbow Connection, Jeff Moss met Together Again en van anderen. Met optredens en of zang van Kermit the Frog, Fuzzy Bear, Scooter, The Great Gonzo

In het komend uur kunt u bij de Concertzender gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Cinematheque. In deze aflevering staat de muziek van Joe Hisaishi voor Studio Ghibli centraal. Mamoru Fujisawa, beter bekend als Joe Hisaishi, is een Japans componist, dirigent, arrangeur, letterzetter en auteur. En de muziek van deze Hisaishi is bijzonder door de vele verschillende muziekgenres. Minimalistisch, elektronisch en klassiek. Hisaishi is vooral bekend door zijn werk met animator Hayao Miyazaki en zijn studio Ghibli. Ik noem een aantal voorbeelden van animatiefilms gemaakt door Miyazaki, waarvoor Hisaishi

muziek componeren. Bijvoorbeeld My Neighbor Totoro, Princess Mononoke, Spirited Away, House Moving Castle en bijvoorbeeld Ponyo on the Cliff by the Sea. En we beginnen met een paar composities voor deze laatste film, Ponyo on the Cliff by the Sea.

U luistert in deze 114e aflevering van The Sound of Movies naar filmmuziek van Christophe Komeda. Le Départ, een romantisch en komisch drama uit 1967. Het is ook weer een film van Jerzy Skolimowski. Wederom een studioorkest onder leiding van de componist.

U hoort een studioorkest onder leiding van de componist Christophe Komeda. Muziek of scores uit de film Le Départ, een romantisch en komisch drama uit 1967. En tot zover deze Sound of Movies, de aflevering 114 was dit, in de reeks Jazz in de Film. En de derde aflevering met filmscores van de Poolse componist Christophe Komeda. Dit programma werd samengesteld voor de concertzender door Kees Hogenbirk.

Welkom bij de Concertzender met een aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de filmaflevering 214 besteden we aandacht aan de componist Antonio Carlos Jobim. Op 19 september 1999, over een hele tijd geleden, zonden we in The Sound of Movies muziek uit van Antonio Carlos Jobim. Orfeo Negro uit 1959 en Otalia de Bahia uit 1976. Otalia de Bahia is echter een score van een andere Antonio Carlos. Die werd geboren in Bahia in 1945 als Antonio Carlos Marques Pinto. Antonio Carlos Jobim daarentegen is veel beroemder. Geboren in 1927 in Rio, heet hij officieel Antonio Carlos Brasileiro d'Almeida Jobim, met als roepnaam Tom. Hij overleed in 1994. Met zijn muziek voor Orfeo Negro, zijn eerste filmscore, maakte hij de Braziliaanse bossa nova in één klap populair over de hele wereld. De grammofoonplaat werd een enorme hit en je komt hem nog steeds overal tegen. Orfeo Negro was in 1959 uitgebracht op een LP met bijna een half uur muziek, gecomponeerd door Jobim samen met Luis Bonfá. Die plaat is verder gevuld met veel Braziliaanse traditionals, vooral folkloristische dansritmes voor het carnaval van Rio de Janeiro. Sindsdien is de score ook uitgebracht op cd onder de titel waarmee de film grote internationale successen vierde, Black Orpheus. In 1989 werd het album heruitgebracht op initiatief van Kees Schrama, de Nederlandse jazzpianist en producer. Van deze cd plukken we de stukken die alleen door Antonio Carlos Jobim zijn gecomponeerd, om te combineren met ander werk van zijn hand dat met de cinema is gerelateerd. Orfeo Negro is de moderne versie van de Griekse mythe van Orpheus en Eurydice. Eurydice, gespeeld door Marpessa Doon, is een meisje dat van het platteland naar Rio vlucht, omdat ze meent te worden achtervolgd door de dood. In Rio leert ze toevallig Orfeo kennen, een gitaarspelende tramconducteur in de rol Breno Mello. Verkleed als haar vriendin danst Eurydice op het carnaval voor Orfeo. Hun liefde wordt van alle kanten bedreigd, maar als Eurydice verdwijnt gaat Orfeo haar zoeken. En we weten allemaal wat er gebeurt als je iemand verbiedt om te kijken. Regisseur Marcel Camus gebruikt het carnaval in Rio als de setting voor het tragische verhaal. De romantische melancholie die de bossa nova eigen is, vormt hiervan de perfecte vertolking. La di da di da la di da di da la di da.

Oh.

happy.

In 1970 maakte Antonio Carlos Jobim de muziek bij de complotthriller The Adventurers van James Bond-regisseur Lewis Gilbert. Een sterke cast met Charles Aznavour, Candice Bergen, Ernest Borgnin, Olivia de Havilland en Rossano Brazzi speelt een gezelschap dat alle middelen van seks en geweld inzet om aan de macht te blijven in het Zuid-Amerikaanse land Cortegui. De megaproductie is een verfilming van een high society boek van Harold Robbins. Componist Jobim verweef de Latin ritmes met spannende percussie. Amir Deodato arrangeerde en dirigeerde de score.

0: Antonio Carlos Jobim was zanger, pianist, gitarist en componist. Zijn techniek was gevormd door zowel de Noord-Amerikaanse swing als de klassieke Europese harmonieleer. Hij had hits met Desafinado en The Girl from Ipanema, nummers die vele malen in films opduiken. In 1962 componeerde Jobim een nummer met zijn kameraad Vinicius de Moraes voor een meisje dat ze elke dag voorbij zagen lopen. Jobim en de Moraes zaten op een terras van een barretje in de wijk Ipanema in Rio de Janeiro. Toen het bewuste meisje Heloisa trouwde, waren Jobim en zijn vrouw getuigen bij haar huwelijk. Garota de Ipanema, zoals de oorspronkelijke titel luidt, werd wereldberoemd in de vertaling van Norman Gimbel, The Girl from Ipanema. Deze versie, uitgevoerd door Astrud en João Gilberto met saxofonist Stan Getz, werd in 1962 uitgebracht op het album Getz Gilberto. The Girl from Ipanema is in 2005 opgenomen door de Library of Congress als een van de 50 grootste muziekwerken van de mensheid. Het nummer is veelvuldig bewerkt, onder meer als speelfilms voor, van de romantische comedy Get Yourself a College Girl uit 1964 tot Jaws 2 uit 1978. U hoort Stan Getz op tenor sax, Antonio Carlos Jobim zelf op piano, João Gilberto op gitaar, Tommy Williams bas en Milton Banana op drums. João en Astrud Gilberto zingen. Ding, ding, ding.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do

In deze uitzending luisteren we naar filmscores van Antonio Carlos Jobim. De samenstelling van dit programma is gedaan door Kees Hoogenberg.

0: U herkent het al door de tune waarschijnlijk. Het programma The Sound of Movies van de Concertzender, wat u nu kunt gaan beluisteren in het komend uur. En daarin muziek voor Stan Laurel en Oliver Hardy, gecomponeerd door Fred Steiner. Die leefde van 1923 tot 2011. Hij was de zoon van componist George Steiner. Fred Steiner is vooral bekend door zijn muziek voor de televisieseries Perry Mason, Star Trek en Rawhide. En voor zijn deel van de score voor de films Mrs. Doubtfire. Laura and Hardy Love Tunes, een televisieserie uit 1971, samengesteld uit losse Laurel and Hardy fragmenten uit de periode 1927-1929. Fred Steiner schreef deze muziek samen met co-componisten T. Marvin Hadley, Jeff Alexander en Lynn Murray en Ruby Rexon.
1: Say, do you know what? We forgot to serenade her.
2: Well, let's do it now.

U hoorde de muziek behorende bij de televisieserie Laurel and Hardy Love Tunes uit 1971. Een serie die samengesteld is uit losse Laurel and Hardy fragmenten uit de periode 1927-1929. De muziek werd geschreven door Fred Steiner samen met co-componisten T. Marvin Hadley, Jeff Alexander, Lynn Murray en Robbie Rexon. Tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, voor de Concertcenter samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. Met vandaag gefilmde televisieoptredens in het kader van de reeks Jazz in de Film. Allereerst uit 1957 een televisieoptreden van Sidney Bechet, A quelle équipe. Met Bechet zelf in de rol van Candy, een saxofoniste noir. Muziek ook gecomponeerd door Sidney Bechet. En verder l'orchestre d'André Rémy Loti.

Muziek van Morricone, gemaakt voor de film Maddalena. Ter afwisseling vullen we deze uitzending met het hoofdthema van de Franse policier I comme Icare. Vakman Harry Verneuil regisseerde de film in 1979 met Yves Montand als openbaar aanklager. En de jurist onderzoekt de moord op een president die minder eenvoudig in elkaar steekt dan men zou willen denken. Een parallel met de complotten rond de moord op John F. Kennedy in 1963 ligt voor de hand. Ennio Morricone leverde een score waarin de strijkers zwaar aanwezig zijn in de repetitieve hoofdmelodie, alsof het onderzoek tot vermoeiend toe telkens opnieuw moet worden opgezet. Klavercimbel en slagwerk accentueren de compositie in een arrangement van Jerzy Tempi.

0: En deze muziek ook weer van Ennio Morricone. Die was terug te vinden in de Franse policier Ik Komme Ikare. Daarmee besluiten we deze aflevering van Jazz in de Film 311. Een programma is samengesteld door Kees Hoornbeek.
1: Dit is Radio 6. De concertzender. Magazine. Met Roel Kluver.

En met deze muziek zijn we binnengekomen bij een nieuwe aflevering van Let's Movie. Vandaag muziek van de filosofische film Earth and Ashes. Een film uit Afghanistan en Frankrijk, gemaakt in 2003 door regisseur Atiq Rahimi. Het verhaal van de film doet een beetje denken aan dat van Bab Aziz. En daar hebben we al eens eerder een uitzending aan gewijd hier bij Let's Movie. Deze film Earth and Ashes handelt ook over een grootvader die in dit geval met zijn kleinzoon een tocht maakt door het prachtige, maar woeste landschap. Het verschil met Bab Aziz is dat deze film veel melancholischer en realistischer is. De tocht is zwaar en gevaarlijk omdat het landschap is bezaaid met landmijnen. Dastakir, dat is de grootvader, is op zoek naar zijn zoon, aan wie je het trieste nieuws moet melden dat de rest van de familie bij een bombardement is overleden. Samen met zijn 5-jarige kleinzoon Yassin gaat hij naar de kolenmijn van Karkar, waar zijn zoon werkt. Wachtend op geschikt vervoer vraagt Dastagir zich af of hij zijn zoon de hele waarheid moet vertellen en hoe het verder moet met zijn kleinzoon. Dat jongetje is doof sinds het bombardement, maar is ervan overtuigd dat zijn grootvader zijn stem kwijt is. De muziek van de soundtrack is gecomponeerd door Francesco Russo en Khaled Arman. Naast het gebruik van atmosferische synthesizergeluiden wordt er ook gebruik gemaakt van traditionele instrumenten uit Afghanistan, zoals de rubab en de tamboer.

Je hoorde Chauffeur van Francesco Russo en Khaled Arman. Muziek uit de soundtrack van de film Earth and Ashes, een debuut van de regisseur Atik Rahimi. Ik ga nog even terug naar het verhaal van de film. Dastakir weet niet of hij blij moet zijn dat hij en zijn kleinzoon Yassin het bombardement op hun dorp Abkol hebben overleefd. Het hele dorp is verwoest. De andere familieleden, zoals bijvoorbeeld zijn schoondochter Zainab, zijn erbij om het leven gekomen. Hij weet niet goed hoe hij zijn zoon dat slechte nieuws moet vertellen over de dood van Zainab. Die rende naakt over straat omdat ze toevallig in het badhuis was toen het bombardement begon. Die schande is net zo verschrikkelijk als haar dood. We gaan verder met Visioni.

Dit is Radio 6 met het programma Let's Movie. Vandaag hoor je de soundtrack van de Frans-Afghaanse film Earth and Ashes. En die film heeft aardig wat prijzen in de wacht gesleept. Zoals Zilveren Spoor Internationaal Filmfestival van Gent in 2004... Regard vers l'avenir Filmfestival Cannes en Vipressi Award Oslo Films van het South Festival. De film brengt oorlog terug tot menselijke proporties. Het gaat niet zozeer om het oorlogsgeweld, maar wel over gevolgen daarvan voor het leven van de gewone burger. Niet alleen de families in de film zijn volledig ontwricht, families zoals Dastagir en Yassin. Ook de cohesie in de rest van de samenleving is aangetast door de vele vluchtelingen en rouwenden. Vaak hebben die hun hele familie moeten begraven. En ook de immer aanwezige dreiging van het geweld. Een voorbeeld daarvan vind je in een scène met de kleuter Yassin. Hij rent op een gegeven moment achter een schaap aan. Onder andere omstandigheden zou dat een leuk spelletje zijn geweest. Maar hier eindigt het in een bloedbad als het schaap vlak voor zijn ogen op een landmijn stapt.

Muziek van de soundtrack van de Frans-Afghaanse film Earth and Ashes. Deze soundtrack bevat eigen composities en arrangementen van Francesco Russo en Khaled Arman. Ten slotte hier in dit programma Let's Move You op Radio 6 gaan we luisteren naar traditionele Soefi-zang. Maar eerst naar Oyar Katit Kardarom. Muziek uit de film Earth and Ashes.

0: traditionele Soefi-zang uit de film Earth and Ashes. Een Frans-Afghaanse film uit 2003 van Atiq Rahimi. De soundtrack van deze film bevat eigen composities en arrangementen van Francesco Russo en Khaled Arman. En uit die soundtrack draaiden wij het afgelopen uur in dit programma Let's Movie de muziek. Dit is Radio 6.
1: Agenda.
0: Ja, in Let's Movie tijd voor de filmagenda. En daarin aandacht voor woensdag 31 oktober... want dan begint de tweede editie van het Leids Filmfestival. Op verschillende locaties in Leiden zijn producties te zien... waaronder grote voorpremières en nieuwe films uit onder meer Rusland en Japan. Er is ook een competitie voor jonge filmmakers. En er worden naast filmvertoningen ook exposities, discussies en lezingen georganiseerd. Het Leids Filmfestival, woensdag 31 oktober, de tweede editie. Een van de films uit het hoofdprogramma draagt de titel Tuya's Marriage. Geregisseerd door Quan An Wang. En die film was winnaar van de Gouden Beer in Berlijn in het jaar 2007. Tuya woont in Mongolië met haar verlamde man en twee kinderen. Ze runt het hele huishouden helemaal alleen. Omwille van haar zwakke gezondheid moet ze echter van de dokter zoveel mogelijk rusten. Noodgedwongen beslist Tuya te scheiden en op zoek te gaan naar een nieuwe man. Haar enige voorwaarde is dat de aanstaande bruidegom haar hele gezin moet onderhouden en ook haar eerste echtgenoot. Een aantal kandidaten waagt toch hun kans. De film Tuya's Marriage, geregisseerd door Quan An Wang. De film was winnaar van de Gouden Beer in Berlijn in 2007. Een van de films uit het hoofdprogramma woensdag 31 oktober... bij de tweede editie van het Leids Filmfestival. Om in de stemming te komen van de film die ik net beschreef... laten we wat muziek horen uit Mongolië.

Muziek uit Mongolië door het ensemble Altal Hangai. Mongolië, daar speelt de film zich af. Die film wordt gedraaid in het hoofdprogramma van de tweede editie van het Leids Filmfestival, woensdag 31 oktober op verschillende locaties in Leiden. Meer informatie erover op de website www.leidsfilmfestival.nl. Ja, daarmee besluit ik dit programma en deze aflevering van Let's Movie de laatste keer op de zondagmiddag. Want vanaf volgende week wordt Let's Movie uitgezonden iedere zaterdag hier op Radio 6 tussen 2 en 3 uur. Dus vanaf volgende week tussen 2 en 3 uur op de zaterdag. Let's Movie werd samengesteld door Charlie Kroijmans.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Cinematheque. Met nieuwe soundtracks van Thomas Newman en Justin Hurwitz. En een verzameling tracks uit de film The Guardians of the Galaxy 3. Dit keer een aflevering dus die in het teken staat van enkele nieuw verschenen soundtracks. U kunt in deze uitzending allereerst gaan luisteren naar hoogtepunten uit de soundtrack van The Guardians of the Galaxy 3. The Flaming Lips, Florence and the Machine en The Mowglis droegen onder andere bij aan de muzikale aankleding van deze blockbuster. Of de film de moeite waard is, valt te bezien, maar muzikaal valt er zeker wat te genieten van deze filmfranchise.

Dat waren een aantal nummers van de soundtrack van The Guardians of the Galaxy 3. A Man Called Otto is de Amerikaanse versie van A Man Called Ove, een bestsellerboek dat is verfilmd in het Zweeds. Tom Hanks speelt Otto Anderson, een mopperige weduwnaar met een vijandige relatie met iedereen die hij ontmoet. Otto vindt de wereld saai, vlak en onvruchtbaar. Om Shakespeare te parafraseren, overweegt hij de niet-zijn-optie, waarbij hij plannen maakt en zelfs verschillende methoden probeert om zijn leven te beëindigen. Er wordt een spreekwoordelijke stok in de wielen gestoken wanneer een stel met twee jonge kinderen naast de deur komt wonen en Otto een tegenstribbelende band vormt met de vriendelijke moeder. Deze Marisol, gespeeld door Mariana Trevino, is vastbesloten zijn vriendin te zijn, of hij het nu leuk vindt of niet. En terwijl Otto's woede en verdriet over het verlies van zijn vrouw hem ertoe aanzetten overal barrières op te werpen, halen Marisol en haar twee kleine meisjes ze juist steeds weer neer. Misschien wel het meest essentiële element van de film A Man Called Otto is de muzikale score van Thomas Newman. Newman, ook bekend van onder andere The Shawshank Redemption en Finding Nemo, is praktisch ongeëvenaard. Vooral als het gaat om subtiel en effectief de gevoelens van het publiek te beroeren door middel van zijn rustig bewegende muziek.

Dat was muziek van Thomas Newman bij de film A Man Called Otto. Muziek speelt een enorme rol in de film Babylon. Die muziek is geschreven door Justin Hurwitz. En Hurwitz is een langdurige samenwerkingspartner van regisseur Damien Chazelle. Hurwitz won 2 Oscars voor de soundtrack van La La Land in 2016. En hij werkte ook aan Chazelle's films Guy and Madeline on a Park Bench, Whiplash en First Man. Hurwitz werkte bijna 3 jaar aan de muziek voor Babylon. Hij schreef uiteindelijk een score die zowel functioneert als muziek die binnen de filmwereld te horen is, als ondersteuning bij de film zelf. In eerste instantie, en het meest prominent, is de muziek het middelpunt van veel feestscènes in de film. In deze scènes neemt de muziek een stijl aan die Afrikaans-Amerikaanse jazz vermengt met de oorsprong van wat uiteindelijk het enorm populaire big band swinggeluid van de jaren 40 zou worden. In een interview met IndieWire legt Hurwitz uit: vanaf het begin wilden we proberen de muziek niet als jaren 20 jazz te laten klinken. Er zijn veel films met dat geluid en het is erg lief en tam. En deze film is alles behalve dat. We begonnen te luisteren naar dingen buiten die periode en hebben nagedacht over hoe we het gevoel van rock'n'roll riffs konden overbrengen. We wilden de instrumentatie van een jaren 20 jazzband met koperblazers, drums en bas, maar moesten het veel agressiever maken. Aldus Hurwitz.

Dit was muziek uit de film Babylon, gecomponeerd door Justin Hurwitz. U heeft geluisterd naar Cinemathèque, samengesteld door Robin Polm. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Vandaag een deel uit onze serie Jazz in de Film met muziek van Georges Delerue. Je zou willen dat de Franse filmcomponist Georges Delerue vaker naar de Amerikaanse wortels van de jazz had gezocht. Pas in 1983 komt hij terug in het zuiden van de Verenigde Staten voor het drama Silkwood. De maatschappijkritische regisseur Mike Nichols maakt in dat jaar een schokkend relaas van de waargebeurde geschiedenis van Karen Silkwood. Ze werkte in de jaren 70 als chemicus in de plutoniumfabriek van Kerr McGee in Oklahoma. Hier ontdekt zij dat de veiligheidsnormen niet in acht worden genomen. Wanneer ze dit nieuws naar buiten brengt, raakt ze zelf, onder mysterieuze omstandigheden, radioactief besmet. Daarop komt ze in gevaar, niet alleen vanwege haar gezondheid, maar ook omdat de fabriek het schandaal in de doofpot wil houden. De score van Georges Delerue is zo min mogelijk opdringerig, omdat het drama voor zich spreekt. Naast zachte strijkers verwerkt hij country en western instrumenten in de muziek om het rurale karakter van Oklahoma en de personages te karakteriseren. De hoofdrol wordt gespeeld door Meryl Streep. Zij zingt ook, aan het einde van haar Latijn, de traditionele gospel Amazing Grace. En dat doet ze indrukwekkend. Streep heeft vaker country en western liedjes opgenomen. Muziek en arrangementen door een orkest onder leiding van de componist Georges Delerue.

Muziek van Piero Piccioni uit de film L'Assassino. Hij dirigeerde zelf een studioorkest. Dankzij Sergio Leone en Ennio Morricone werd de spaghetti western een begrip. In Joegoslavië en Spanje werden vanaf medio jaren 60 honderden keiharde cowboyfilms opgenomen, altijd met verengelste namen. Zo heet regisseur Frank Kramer in werkelijkheid Franco Parolini. Hij verfilmde in 1968 een bankrooffraude onder de onvertaalbare titel Se incontri Sartana, prego per la tua morte. Als je Sartana tegenkomt, bid dan maar voor je dood. Naast Morricone was er nog plaats voor tientallen Italiaanse en Spaanse componisten. Jazzmeester Piccioni deed het dit keer niet volgens de Morricone-clichés. Hij houdt een soepele Hammond-orgeltoon aan, als jazz avant la lettre.

U hoorde in The Sound of Movies vandaag filmscores van Piero Piccioni. Ten slotte uit de film Se incontri Sartana, prega per la tua morte. Een film uit 1968. Samenstelling zoals gebruikelijk, Kees Hoogenbeek.

U luistert naar de Concertzender en ik hoef u niet te vertellen naar welk programma u kunt gaan luisteren. Namelijk de Sound of Movies dus. Aflevering 113 in de reeks Jazz in de Film. En het wordt alweer de zevende keer dat we aandacht gaan besteden aan de Italiaanse componist Nino Rota. Muziek uit enkele onbekende films en uit de bekende film The Godfather. En we beginnen met fragmenten uit Plein Soleil. Hij maakte deze film in 1960. U hoort een studioorkest onder leiding van Jacques Mathéen.

begonnen deze Sound of Movies met fragmenten uit de film Plein Soleil. En dit keer staat dus centraal de filmmuziek van Nino Rota. Gaan we verder met het thema uit I, Clowns, een televisiefilm uit 1970. Uit te voeren door E. Compagnie onder leiding van Bo van de Graaf. In 1990 is deze muziek gemaakt met Bo van de Graaf, altsax en sopraansax, Vera Vingerhoed, tenorsax, Paul Vlieks, trompet en flugelhorn, Jeroen Goldsteen, vibraf, de filmmuziek van Nino Rota. Gaan we verder met het thema uit I, Clowns, een televisiefilm uit 1970. Uit te voeren door E. Compagnie onder leiding van Bo van de Graaf. In 1990 is deze muziek gemaakt met Bo van de Graaf, altsax en sopraansax, Vera Vingerhoed, tenorsax, Paul Vlieks.

En we begonnen deze Sound of Movies met een thema uit I, Clowns, een televisiefilm uit 1970. De muziek werd uitgevoerd door I Company onder leiding van Bo van de Graaf. Dan gaan we luisteren naar nog een ander deel. Muziek uit I, Clowns bevat de circusfanfare uit het Harriet Hochter Ballet van componist Con Conrad uit de film The Great Ziegfeld uit 1936 en het nummer Io cerco la Titina van Danny Derf. U hoort nu een studioorkest dat onder leiding staat van Carlo Savina.

Ah, die Plätze! Komm schon, geht und dann!

En dat was veel muziek uit iClowns uit 1970. Gespeeld door een studioorkest onder leiding van Carlo Savina. U luistert naar filmmuziek van Nino Rota. En we gaan verder met de suite uit de film Fortunella uit 1958. Met tussenstukjes gecomponeerd door Bo van der Graaf in de stijl van Nino Rota. Dus een uitvoering door I Compagni. En ik geef nog even de uitvoerende. Bo van der Graaf, altsax en sopraansax. Vera Vingerhoets, tenorsax. Paul Vlieks, trompet en flugelhorn. Jeroen Goldsteen, vibrafoon en keyboards. Frank van Merwijk, piano. En Karel van Rijn, basgitaar.

En het was wederom in dit programma met muziek van Nino Rota, I Compagni, de suite uit de film Fortunella. Met tussenstukjes, gecomponeerd door Bo van der Graaf in de stijl van Nino Rota. Tot besluit twee thema's uit The Godfather, een film uit 1972. Nino Rota kreeg in 1973 een Oscar-nominatie voor The Godfather, maar die werd ingetrokken toen bleek dat het liefdesdrama identiek was aan zijn eigen thema voor Fortunella uit 1958 dus, en dus niet speciaal voor de maffiafilm van Francis Ford Coppola, was gecomponeerd. Gedisqualificeerd zou je dus kunnen zeggen. We gaan luisteren naar twee thema's uit The Godfather. U hoort een studioorkest onder leiding van Carlo Savina.

En dat was tot besluit van deze aflevering van The Movies. Twee thema's uit The Godfather uit 1972, deze film. U hoorde een studioorkest dat onder leiding stond van Carlo Savina. U heeft geluisterd naar een programma van Kees Hoogenberg.

Luisteraars, dit is een nieuwe aflevering van ons programma Cinematek. Deze week drie recente soundtracks van Alexandre Desplat. In de film The Lost King ontdekt Philippa Langley, gespeeld door Sally Hawkins, via haar onderzoek de ware aard van de Britse koning Richard III. Ze leidt een zoektocht naar zijn verdwenen overblijfselen. De soundtrack van Alexandre Desplat, The Lost King, weerspiegelt perfect de historische en emotionele diepte van deze gebeurtenissen. De tracks Cities Archives, National Library en The Maps biedt een intrigerende mix van orkestrale instrumenten zoals piano, viool en cello. En daardoor ontstaat een gevoel van grandeur en verfijning. Het nummer Empty Bench is een opvallend stuk dat voornamelijk piano gebruikt om een melancholische en introspectieve stemming te creëren. De thema's van verlies en herinnering worden hierin duidelijk weerspiegeld. Met We Found Richard en Farewell Richard eindigen we met emotioneel geladen tracks. Je kunt ook zeggen, ze hebben een enorm meeslepend karakter.

Dat was de muziek van Jerome Kern voor Swing Time, een musical comedy van George Stevens uit 1937, met in de hoofdrollen Fred Astaire en Ginger Rogers, en met excuses voor het niet helemaal vlekkeloze begin. We blijven bij dezelfde muziek, maar dan in de vorm van een instrumentale ouverture door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van John McGill en het Ambrosian Chorus onder leiding van John McCarthy.

U hoorde het National Philharmonic Orchestra onder leiding van John McGill en het Ambrosian Chorus onder leiding van John McCarthy met Swing Time van Jerome Kern. Muziek van de gelijknamige filmmusical in ouvertureform. We besluiten met Kerns ouverture O Lady Lady door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van John McGill.

Dat was de ouverture O Lady Lady van Jerome Kern door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van John McGill. U hebt geluisterd naar The Sound of Movies, het filmmuziekprogramma van de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg. Omdat we nog wat tijd over hebben, hebben we nog wat filmmuziek van Jerome Kern voor u uitgekozen. En wel The Girl from Utah, de ouverture, zolang de tijd het toelaat.

Dag dag, u luistert naar de Concertzender met het programma Tussen Concertzaal en Filmtheater. Klassieke filmscores. Klassieke filmscores van de Japanse componist Fumio Hayasaka. Fumio Hayasaka leefde tussen 1914 en 1955. Twee scores voor films van de beroemde Japanse regisseur Akira Kurosawa. Als eerste luistert u nu naar muziek voor Kurosawa's film Rashomon uit 1951.

Gerald Gifford speelde de kamerorgelsonate nummer 9 van Sir William Herschel. En als uitsmijter hebben we voor u Faster, Stronger, Higher van de componiste Rossetti. Sneller, hoger, sterker naar het Olympische motto. Maud zang, begeleid door het Metropoolorkest onder leiding van Vince Mendoza.

Ja, dat was Mout met het Metropoolorkest onder leiding van Vince Mendoza. En u hoorde een uitvoering van Faster, Stronger, Higher van de componiste Rossetti. Deze aflevering van Donder, Bliksem en Maneschijn werd samengesteld door Freek Rijmerink met weerkundige adviezen van Harry Geurts.

Welkom bij de Concertzender met The Sound of Music. Movies, niet The Sound of Music, movies. In de serie Jazz in de Film, de Amerikaanse componist Elmer Bernstein. Hij componeerde de muziek voor The Man with the Golden Arm. Een film van de oorspronkelijke Oostenrijker Otto Preminger uit 1955. Naar de gelijknamige roman van Nelson Algren uit 1950. En die gaat over de kaartspeler en heroïneverslaafde Frankie Machine. Een rol van Frank Sinatra. Andere acteurs in deze film zijn Eleanor Parker, Kim Novak en Darren McGavin. De score is gearrangeerd en het studioorkest wordt gedirigeerd door Elmer Bernstein.

Ja, dat was de score van The Man with the Golden Arm uit 1955 van Elmer Bernstein. Uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van Bernstein zelf. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van The Sound of Movies, Jazz in de Film. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek werd verzorgd door Frank Wenink.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, deze keer vier scores van de Amerikaanse componist Les Baxter. Hij leefde van 1922 tot 1996. Om te beginnen de muziek bij Dr. Goldfood en The Girl Bombs. En dat is een komische science fiction film van Mario Brava uit 1966. Met songs van en door The Sloopies, Mad Doctors, Terry Stafford, Bobby Lyle, Paul and the Pack en The Candles. Composities van Hemrick and Steiner, Hatcher en Bob Summers. Muzikale leiding van Mike Curb en Bob Summers.

U hebt geluisterd naar de muziek die Les Baxter schreef bij Dr. Goldfoot en The Girl Bombs. In 1968 kwam de film Wild in the Streets uit, een science fiction drama van Barry Scheer. Ook daarvoor schreef Les Baxter de muziek, uitgevoerd door respectievelijk de Senators, Jerry Howard en The Gurus.

Dat was muziek van Les Baxter bij Wild in the Streets, een film van Barry Shear uit 1968. U hoorde de Senators, Jerry Howard en The Gurus. In 1969 schreef Les Baxter muziek bij Hell's Bells. En dat was een actiefilm van Murray Dexter. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist zelf.

Dat was de muziek bij Hell's Bells, een film van Maurie Dexter uit 1969. Les Baxter componeerde deze muziek en hij dirigeerde ook een studioorkest. Tot slot nu van Les Baxter het thema van Quiet Village uit 1976.

Tot slot van deze aflevering Jazz in de Film in onze serie The Sound of Movies hoorde u van Les Baxter het thema van Quiet Village uit 1976. Uitgevoerd door een groot ensemble met strijkers onder leiding van Lalo Schifrin.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Cinematech. Deze week in het teken van de onlangs overleden Ryuichi Sakamoto. Ryuichi Sakamoto was een Japanse componist, muzikant en acteur. Sakamoto heeft een lange en indrukwekkende carrière gehad, waarin hij muziek componeerde voor talloze films, televisieshows en andere media. Een van Sakamoto's vroegste scores was voor Merry Christmas, Mr. Lawrence. Een Brits-Japanse film uit 1983 over de relatie tussen krijgsgevangenen en hun bewakers tijdens de Tweede Wereldoorlog. De soundtrack bevatte een mix van traditionele Japanse en westerse instrumenten, waaronder Sakamoto's eigen pianocomposities. De aangrijpende score leverde Sakamoto brede erkenning op. Sakamoto's werk voor de film The Last Emperor uit 1987 toont zijn vermogen om klassieke orchestraties te combineren met traditionele Chinese instrumentaties. Hij won daarmee een Academy Award voor beste originele soundtrack. De film, die het leven van de laatste keizer van China volgt, vereiste een groots en majestueus geluid. En dat componeerde Sakamoto met verve. 3 jaar later componeerde Sakamoto de muziek voor de verfilming van The Sheltering Sky. Deze keer combineerde hij traditionele Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse instrumenten met zijn eigen unieke stijl. Sakamoto wilde daarmee de essentie van dit verhaal over culturele botsingen en persoonlijke ontdekkingen zo goed mogelijk met klank symboliseren. U gaat nu luisteren naar delen uit de 3 genoemde soundtracks: Merry Christmas, Mr. Lawrence, The Sheltering Sky en The Last Emperor.

Welkom terug bij Cinematech, in deze editie hoogtepunten uit het oeuvre van Ryuichi Sakamoto. We vervolgen met de muziek die Sakamoto in 1993 componeerde voor de film Little Buddha. Een film over het leven van de Boeddha door de ogen van een jonge Amerikaanse jongen. Ook deze soundtrack bevatte een mix van westerse en oosterse instrumentaties, inclusief Sakamoto's eigen optredens op piano en synthesizer. In hetzelfde jaar componeerde Sakamoto ook de muziek voor de miniserie Wild Palms. Hier moest Sakamoto elementen van science fiction en film noir combineren. Hoe dat uitpakte, hoort u zo direct. Eerst een selectie uit de soundtrack van Little Buddha.

U hoorde delen uit de soundtrack voor de film Little Buddha, gevolgd door een selectie uit de soundtrack van de miniserie Wild Pawns, alle gecomponeerd door Ryuichi Sakamoto. Sakamoto's invloed op de moderne muziek is enorm geweest en hij wordt vaak geprezen om zijn innovatieve gebruik van elektronica en zijn vermogen om verschillende muzikale stijlen en culturen te integreren in zijn werk. Zijn invloed strekt zich uit tot genres zoals ambient, new wave en elektronische muziek. Hij heeft veel artiesten en producers beïnvloed in de afgelopen decennia. We sluiten het uur af met enkele recentere werken van Sakamoto. Allereerst de soundtrack voor de film Babel uit 2006, waar Sakamoto met andere muzici aan werkte. Hun inspanningen werden beloond met een Grammy Award. Daarna maken we een sprong naar 2015, toen Sakamoto samen met Alva Noto en Bryce Desna de muziek voor de film The Revenant componeerde. The Revenant is een film die zich afspeelt in de Amerikaanse wildernis van de jaren 1820. Sakamoto en collega's lieten zich inspireren door de ruwe en ongerepte omgeving van de film en de emotionele reis van de hoofdpersonages. De soundtrack bevat een mix van orkestrale en elektronische elementen en werd bekroond met een Academy Award. We gaan nu luisteren naar een selectie uit de soundtracks van beide films, Babel en The Revenant. Daarmee komen we aan het einde van deze editie van Cinematheque op de Concertzender. Samensteller was Robin Pom. De speellijst plus verdere informatie kunt u vinden op de website concertzender.nl. Deze uitzending kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Luisteraars, dit is Jazz in de Film, nummer 324. Vandaag de zesde aflevering over Claude Bollin. En het is alweer een tijdje geleden dat we Claude Bollin in de uitzending hebben gehad. In 2007 was in Jazz in de Film de vijfde aflevering met zijn muziek te horen. We draaiden toen zijn muziek voor de Franse tekenfilms rond Lucky Luke. Claude Bollin werd in 1930 geboren in Cannes. Hij overleed in 2020 op zijn 90ste. Hij maakte niet alleen muziek voor meer dan 100 films, maar hij was ook een gevierd jazzmuzikant. Hij had zijn eigen band, waarmee hij graag crossovers maakte naar arrangementen van klassieke muziek. Als een, zullen we het een herkennismaking noemen met zijn stijl en zijn kunde, zetten we in deze aflevering van Jazz in de Film en in de zevende uitzending met de muziek van Bollin thema's uit zijn eerste scores onder elkaar. Uit films waarvan geen volledige soundtrackalbums zijn uitgebracht of niet beschikbaar, hoort u één of twee themaatjes. De oudste stammen uit 1960, de jongste uit 1998. Zo krijgen we dus een overzicht van zijn hele carrière. We draaien de muziek achter elkaar, maar wel verdeeld over twee blokken. Zo kunnen er een aantal ankerpunten worden aangegeven. U krijgt een opsomming van de titels die u ook kunt vinden op onze website op de concertzender. U kijkt onder raakvlakken en dan The Sound of Movies. In het eerste blokje zitten de volgende films. L'Homme à Femme uit 1960, Les Mains d'Orlac 1961, Constance aux Saint-Frères 1964, Les Aventures de Salafin 1964, Moi et les Hommes de 40 ans 1964 en La Magnifique uit 1973. Uit deze films komen telkens twee thema's, behalve uit Les Aventures de Salafin. Deze film van regisseur Pierre Granier Desvers is herkenbaar aan het orgelspel en dat wordt uitgevoerd door Eddie Louis. De rij wordt afgesloten door muziek uit La Magnifique, de actiecomedie met Jean-Paul Belmondo. En hiervoor heeft Bollin zich laten inspireren door de Spaanse bandleider Xavier Cugat, die na successen in Havana vanaf de jaren 30 de Latijns-Amerikaanse ritmes populair maakte in de Verenigde Staten.

jazzy muziek uit Dr. Goldfoot en The Girl Bombs. Een komische science fiction film van Mario Brava uit 1996. Gedraaid vanaf een echte LP, zoals het meeste dat u hoort dit uur rond filmscores van Les Baxter. Hierna muziek die Baxter schreef bij Wild in the Streets, een science fiction drama van Barry Scheer uit 1968. Uitgevoerd door respectievelijk de Senators, Jerry Howard en The Gurus.

Baxter's muziek uit de film Wild in the Streets uit 1968, film van Barry Scheer. Hell's Bells is een actiefilm uit 1969 van Maury Dexter. Les Baxter schreef de volgende muziek voor de film, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist zelf.

Les Baxter rock'n'roll bij de film Hell's Bells van een LP met enige kuren onderweg. Tot slot het thema van de film Quiet Village uit 1976. Les Baxter schreef het al in 1952 en het wordt hier gespeeld door Large Ensemble and Strings onder leiding van Lalo Schifrin.

thema van de film Quiet Village uit 1976. Door Les Baxter gecomponeerd in 1952. En hier in wat commerciële uitvoering door Large Ensemble and Strings onder leiding van Lalo Schifrin. Dat alles tot besluit van dit uur, The Sound of Movies. Met weer een aflevering in de serie Jazz in de Film. Voor de gegevens gaat u naar concertzender.nl. Samenstelling Kees Hoogenberg.

0: Dat was tot slot Roberto Carea. Samenstelling van de zwervende microfoon, Jan Kruid.
1: Dit is Radio 6, de concertzender. Magazine. Met Didwien van Delft.

Dit is de Concertzender op Radio 6 met een nieuwe aflevering van Let's Movie. Vandaag met muziek van de Turkse film Vizontele, geregisseerd door Yilmaz Erdogan. Vorige maand hebben we in Let's Movie de soundtrack van Vizontele Tuba uit 2004 laten horen en vandaag dus het eerste deel. Vizontele werd in 2001 met 3,5 miljoen bezoekers het grootste kassucces uit de Turkse filmgeschiedenis. Een half jaar later werd de film door de Amerikaanse distributeur Warner Brothers ook met redelijk succes uitgebracht in andere Europese landen met veel inwoners van Turkse afkomst. De eigentijdse muziek in de film komt van het collectief Kardes Türküler. Je hoort traditionele instrumenten naast violen en synthesizers. En hier is het nummer Leyla.

Let's Movie, naar de soundtrack van de Turkse film Vizontele. En de muziek wordt uitgevoerd door de groep Kardeş Türküler. In een klein pittoresk dorpje in Turkije gaan de mensen naar de bioscoop als ze zich willen vermaken. Maar het is iedere keer dezelfde film die gedraaid wordt. In het begin van de jaren 70 wordt dan eindelijk de televisie geïntroduceerd. De bewoners hebben geen idee wat een Vizontele, zoals zij de tv noemen, precies is. Het is grappig en ontroerend om te zien dat de dorpsbewoners denken dat ze zich voor de televisie netjes moeten kleden, omdat de nieuwslezer terug kan kijken. De dorpsbewoners komen niet alleen bij elkaar om televisie te kijken, maar ook om de politieke situatie te bespreken. Op de achtergrond is er een oorlog gaande waarin familieleden en bekenden vechten. Hier is Virar, een stuk uit de filmmuziek van Vizontele van Kardeş Türküler.

0: Je luistert naar filmmuziek die gespeeld wordt door Kardeş Tüküler bij de film, de Turks film Vizontele. En zojuist hoorde je het stuk Artos.
1: Agenda.
0: Gisteravond begon het Cinekit Media Festival en het duurt tot en met 21 oktober. Het internationale festival staat in het teken van film, televisie en nieuwe mediaproducties voor kinderen. In de herfstvakantie biedt Cinekit ieder jaar aan meer dan 35.000 kinderen de mogelijkheid om één of meer van de 200 mediaproducties die Cinekit presenteert te bezichtigen. En onder mediaproducties vallen speelfilms, kinderdocumentaires, korte films, animaties, tv-programma's, cross-mediaproducties, interactieve installaties en verschillende workshops. Het festival vindt plaats in Amsterdam en kent daarnaast ook ongeveer 30 satellietfestivals onder de titel Cinekit op locatie. Een van de films die gedraaid wordt heet Mukshin en is geregisseerd door Yasmin Ahmad. De film gaat over de vriendschap tussen Orchid, een modern opgevoed Maleisisch meisje, en Mukshin. Na hun eerste ontmoeting zijn ze al onafscheidelijk. En hij maakt zelfs een zitje op zijn fiets, zodat ze er samen op uit kunnen. Maar het wordt een probleem wanneer Mukshin verliefd wordt op Orchid. De film wordt op de volgende dagen vertoond. Morgen, maandag dus, om 2:00 middags. Donderdag 18 oktober om 12:00 middags. En zondag 21 oktober om 10:00 ochtends. En om in de stemming te komen, laten we alvast muziek uit Maleisië horen.

0: Dat was Rindu Hatikutida Terkira van Liza Hanim. En daarvoor hoorde je Yo Ala Saidi, gezongen door Nora Nitsa Idris. Dit was Maleisische muziek die we je in het kader van het festival Cinekit, het mediafestival, hebben laten horen. En voor de volledige programmering kun je kijken op www.cinekit.nl. En in Let's Movie nu weer terug naar de soundtrack van de Turkse film uit 2001, Vizontele, geregisseerd door Yilmaz Erdogan. De muziek wordt verzorgd door Kardeş Türküler. En dat is tot stand gekomen, die groep, in 1993... naar aanleiding van een concert georganiseerd door een University Folklore Club. Het project had als doel om Anatolische volksliedjes nieuw leven in te blazen. En daarbij speelde de oorsprong van de liedjes een grote rol. De liedjes werden vertolkt in de originele taal: Turks, Armeens, Koerdisch en Azerbeidzjaans. En met dat project nemen de muzici van Kardeş Türküler stelling tegen de polarisatie en spanningen die zijn ontstaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Het repertoire bevat inmiddels ook liederen uit andere culturen, waaronder Georgië, Macedonië en ook uit liederen uit de Roma-cultuur. Door de regisseur van Vizontele is Kardeş Türküler gevraagd om muziek voor de film te schrijven en te arrangeren. En hier is TRT.
1: Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylemiyor mu?
2: Söylüyor.
1: İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda.
3: Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?

0: Dat was Zimmer. En daarvoor hoorde je Leila, uitgevoerd door het Kardesh Turculer Collectief. De soundtrack van Vision Tele, de film, heeft de prijzen ontvangen voor de beste filmmuziek tijdens het 38e jaarlijkse Antalya Golden Orange Film Festival in oktober 2001. En tot slot van Let's Movie gaan we luisteren naar nog twee nummers met muziek uit de film van Vision Tele. En hier is nog één keer Kardesh Turculer.
1: Rahmetli babam da en çok Rıfat'ı severdi. Bu çocukta ağa mayası var derdi. Aynı benim gibi derdi. Nazmi Bey, Ankara çok mu uzaktır?

In Let's Movie heb je geluisterd naar de soundtrack van de film Visantele uit 2001. De muziek werd toen verzorgd door Kardeş Türküler. En die muziek heeft trouwens ook een prijs gewonnen. Samenstelling van Let's Movie, Charlie Kroijmans en de techniek werd vanmiddag verzorgd door Jaap Dijker. Tot om 4 uur, Rhythm is Our Business, begint over trompetist Ned Gonella. Nu nog muziek uit Maleisië. Luister naar Mari Minari met Gazelle Mazrie.

En deze tune laat niets te raden over bij de Concertzender. Nu tijd voor The Sound of Movies met het tweede deel in de serie gefilmde optredens. Dit keer gewijd aan Jimmy Dorsey en Artie Shaw. Film tracks of Artie Shaw. Diverse dansnummers uit verschillende films door de band van Artie Shaw uit de periode 1939-1940. Met composities van onder andere Arthur Schwartz, Howard Deeds, Harry Warren en Johnny Mercer, Peter D. Rose, Mitchell Parrish, George en Ira Gershwin en van Artie Shaw zelf natuurlijk. En de vocals zijn door Tony Pastor en Helen Forrest. Zij worden begeleid door Artie Shaw en band.

En het waren dansnummers door de band van Jimmy Dorsey uit films, respectievelijk uit de jaren 48, 41, 43 en 44. U hoorde zang van Virginia Maxey, Dottie O'Brien, de Skylarks, Bill Lawrence, Bob Eberly, Ellen O'Connell, Dorothy Lammer en Betty Hutton. En natuurlijk werden ze begeleid door Jimmy Dorsey en Zen Band. Tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, voor de Concertcenter, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

In het komend uur maken we ruimte voor een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. En voor de 310e keer jazz in de film. En voor de 6e keer aandacht aan muziek gecomponeerd door Ritz Ortolani. Aandacht voor de films The Biggest Bundle of Them All uit 1967 en The Bliss of Mrs. Blossom uit 1968. Ritz Ortolani is een van de weinige Italiaanse filmcomponisten die in de jaren 60 een beroemdheid werden in het buitenland. Ennio Morricone is dan namelijk nog niet doorgebroken. Hij stijgt boven andere componisten uit als het aankomt op het begeleiden van films met vrouwen. Acteurs krijgen namelijk vaak hetzelfde type rollen aangeboden, zoals die van bankrover, privédetective of schlemiel. Typecasting dus. En componisten die dreigen ook vaak in hetzelfde hokje te worden gedrukt, zoals dat van Franse relatiedrama's of Amerikaanse heldenfilms. Ritz Ortolani die mag zich dus blij maken met veel films over en met vrouwen. In 1999 programmeerden we al Fantasma d'Amore en in 2005 Così Dolce, Così Perversa. Twee weken geleden konden we genieten van Women of the World en Women Times 7. En dit keer presenteren we twee scores uit 1967 en 1968 die draaien om grote actrices. De eerste heet The Biggest Bundle of Them All van de regisseur Ken Annakin. De titel is beslist niet toevallig, een dubbelzinnige toespeling op het figuur van de hoofdrolspeelster, Raquel Welch. Op de hoes van de soundtrack AP staat ze ten voeten uit, oftewel van top tot teen, slechts gekleed in een gele bikini met de haren in de zeewind. En aan haar voeten dartelen zes mannetjes in wie we acteurs als Robert Wagner en Edward G. Robinson herkennen. In The Biggest Bundle of Them All worden de mannen door een gepensioneerde maffiabaas, en die rol wordt gespeeld door Vittorio De Sica, overgehaald om in plaats van hem financieel uit te kleden, 5 miljoen aan platina uit een hoge snelheidstrijd te stelen. De vriendin van een van de boeven, inderdaad, de als voluptueus omschreven Raquel Welch, overtuigt de mannen van het waterdichte plan. De film is een heist, aanduidelijk dus voor een gedetailleerd geplande roof, en een comedy in één. Dus gaat er uiteraard juist van alles mis. Omdat de trein vanuit het Zuid-Italiaanse Taranto vertrekt, is de ideale componist Ritz Ortolani. Hij verweeft Napolitaanse tarantelles met jazzritmes en schrijft een liefdesthema tussen complotten en dubbelspel door. Most of all there is you. Het wordt gezongen door Johnny Mathis op tekst van Norman Newell. En Ritz Ortolani dirigeert het MGM Studio Orkest. Dan de titelsong, The Biggest Bundle of Them All, is geschreven door Richie Cordell en Sal Trimacci. Het wordt uitgevoerd door de groep Eric Burdon en The Animals. The Animals staan op de top van hun populariteit met nummers als House of the Rising Sun en Monterey.